Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

een verseer in tien. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik.

Geliefdes, ons glo dat u in hierdie oomblikke hom ook kom self het met hierdie besluit, ek antwoord u roepstem. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en op u bly en u antwoord op sy roepe. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na Geen Air Live, jou radio met die goeie nuus.

geen vrede. Mense so geluk, tog vloei daar soveel trane. Mense soek na iets, wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog nie,

Voetstappe is een actief vir Jesus media sending productie, aangebied door Rudy van Heerden, en kan per WhatsApp of SMS gecontact word by 082-560-2980.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

sắt hơi hư ek wil die hart klop voel my heen ek wil praat met die gees van God ek wil hoor wat hy sê kom vader deel met my vertel toch meer van u van die almag van die liefde van die troon Vader ek wil deel met u ek wil kom dankie sê

Dit is een feit dat elke mens eenmaal tot sterwe gaan kom. En dan gaan jy jou God ontmoet.